genomen het toe. Ze moet mijn kieven bij mijn haar. Met mijn kop een compromis. Zie je til en zie je fra. Genomen het toe.